Gold Dollar. Hij is er. De filtersigaret met de derde smaak. De pure smaak van echte tabak. Gold Dollar. 25 filters voor 1,50. Gold Dollar. Met filter.